0: Niet je altijd voor. Bravo 5 is 10-8.
1: Give me 11-56, maybe, and see how it goes.
0: 10-4, 11, Bravo 5.